0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hits. Van vinyl en schijf.
1: Van vinyl en schijf.
0: Wij hebben het allemaal. Je hoort ze hier. Op Vechtdal NL.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: 3 uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag.
1: 7 dagen per week.
0: Wij draaien de meezingers van vroeger en nu.
1: Vechtbal NL
0: brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoord Wang in de basis, bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen, het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf. Hits.

een prostituee. Klapt aan de hemel voor. Sint-Peter doet open en vraagt naar het wachtwoord.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

0: dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Hitje en Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

ganzes Leben schenk ich dir, weil ich dir.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is er weer tijd voor, hè? Een dagje onheuselen radio van de Beunhuis en de Palm hier. Als in met een grandioze dagje zo op de FM 105.6. En dan gaan wij als beste zin doen om er vandaag toch nog wat moois zomers van maken. Zo op deze zomereditie 2026. Beste luisteraars, ik wens iedereen een bijzondere goedemorgen deze vrijdagmorgen. Het is weer tijd voor de zomereditie 2026 van de Beunhuis en de Palm FM hier bij Vechtal NL. En gaan wij als beste zin doen om er een mooi zonnig dagje van te maken zo op de radio, hè? Buiten valt niet mee, maar wij gaan ons best doen, hè? Hey, luisteraars, voor een muzikaal inbreng, dat kan natuurlijk 06-33-14-86-86 is de vaste vrijdagtelefoonnummer hier. Dus dan maakt 06-33-14-86-86. Ik zou zeggen, laat eens even van horen wat geluisterd wordt deze vrijdagmorgen. En zeer benieuwd naar deze kant natuurlijk, hè?

Beste luisteraars, ik wens iedereen nogmaals een bijzonder goedemorgen deze vrijdagmorgen. Is de Beunaars en de Palm hier? Alles nog in met een stukje alleen Beunaars. Die Palm is onderweg, hè? In ieder geval, luisteraars, luister mee vandaag. Luister en geniet. Is de Beunaars en de Palm hier op de vrijdag. Al zijn we de zomereditie 2026. En al zijn met het telefoonnummer 063314 en die 86 en die 86. Dus dan maakt 063314 86 en die 86. En laten we maar vanoren waardig geluisterd wat deze vrijdag. Ik ben zeer benieuwd naar deze kant natuurlijk, hè. Er wordt al bijzonder mooi gereageerd. Dus natuurlijk wat voor doer hier.

Hauke, begin met de eerste serie plaatjes. Beuna's op de vrijdag hier, in samenwerking met de Palm. 06-3314-8686 is de eerste eentje van de Malets met Wij gaan te voet naar Scherpenheuvel. Luisteraars, Beuna's en de Palm hier, zomereditie 2026. 06-3314-8686 en tot straks, hè.

Welkom, dit is de Beunhaas FM en Studio Palm FM. De gehele dag live van de band via vechtdaal.nl. 105.6 FM megahertz in de ether en op vechtdaal.nl. De

jaar lang was ik niet goed bij mijn hoofd. Dus ik ging naar de dokter en die zei: ik geloof dat de stand van jou zit helemaal verkeerd. Hij zei: ik ken een chirurg in Rotterdam en die maakt van jou weer een gezonde man. En die bleek met mijn bezoek zeer vereerd. Hij zei: vannacht is er een bankovervaller op het pak. Hij stierf eraan, dus de stand is nog intact. Je krijgt een transplantatie zonder maar één schram. Afijn, ik had mijn nieuwe verstand en ik voelde me fijn. Ik ging terug naar huis.

mevrouw, ik ben Pistolenbob, de grootste crimineel van Nederland. Afijn, ik werd door mijn manager gebeld dat ik s'avonds moest spelen voor een hele hoop geld. Maar op het toneel kon ik ineens niet meer zingen. En na het eerste couplet sprong ik in de zaal. Ik kreeg het in mijn bol, ik sprak vreemde taal. Ik riep, geef al je geld, horloges en je ringen. In paniek belde ik die chirurg op. Ik zei, ik wil mijn oude verstand terug in mijn kop. Maar hij zei, sorry Huub, dat krijg ik niet meer voor elkaar. Want ik heb het gisteren aan een kip gegeven. En die zingt nu liedjes, hij swingt bij je leven. Met een platencontract voor minstens 20 jaar.

ik niet mezelf ben als ik met u praat. En als ik u beroof, geef mij dan niet de schuld. En als u extra geld op de bank heeft staan, moet u beslist naar die kippenshow gaan. Hij zingt de hoge C en je lacht je er een bul. En dan gaat hij weer.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het, maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
1: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, door kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
3: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: Daarna winnen Rick, mis je Adam en je stem natuurlijk, hè. Maar welke stem wij ook missen is die van Henkie Schutter, hè.
1: Waar is die dan?
0: Onze Henkie Schutter zal hier om 8 uur winnen om de kantjes te maaien, maar we hebben hem nog niet gezien, hè.
1: Nee, mijn dom, dus klepel, hè.
0: Wie zal ze hem kieken om wakker krijgen, hè? Henkie, luister mee en tot zo.

Ja, de Bernard en de Palm. Dan gaat je lekker eens op de flat in Zwolle, hè? Magnifiek, joh. Ik heb erg waar, want de buurvrouw die is aan het swingen, echt waar. Staat op tafels en op stoelen. Fantastisch. Jongens, lekker doorgaan zo.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
2: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
3: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa.

0: zorgeloos onderweg? Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas aanhangwagens en trailers in Vriezeveen.
1: Mmm, van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Adverteren bij RTV Vechtal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtal FM of Vechtal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtal.nl.

0: Hallo. Ja, hey, dat, oh nee.
1: Ja, dit is nog voor mij.
0: Oh, wacht eens hem.
1: Hopsikidee.
0: Hatsikidatsu.
1: Die van jou kan wel wat zachter, hè?
0: Oh, toch wel. Luisteraars, goedemorgen. Luisteraars, een hele goede morgen. Je bent hier in live afgestemd met het jaarlijkse zomerfeestje op jouw radio. Ja, wie brengt een beetje zon op de radio, Wim, man? Het is niet zo best weer, hè?
1: Buiten hebben we alleen ring, hè?
0: Ja, joh. Luisteraars, je bent hier dus verbonden met de Beunaars en de Palm FM-zender hier live bij Vechtal NL. Met zo'n keertje een dagje lawaai op de vrijdag.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, de hele dag?
0: Nou, dat hoop ik, ja.
1: De hele dag, hè?
0: Zenderbakje het blijft doen hier, hè? Dat weet je nooit, luisteraars.

0: Ram, pam, pam, padam.
1: Dat was ook best gelijk, niet?
0: Dat dacht ik, hè. Luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie. Laat het nummertje vandaag 06 en dan 33 14 en dan 86 86. Als we zijn voor goed verzoek of reactie. En ik moet zeggen, luisteraars, worden bijzonder mooi gereageerd zo. Daar doe het uiteraard voor. Blijf reageren, hè. Dat is aight mooi, hè. Goed, Wimpy, gooi maar eens een paar reacties de zenderbak in. Gooi eens een lekker lang uitleggen hier, hè.
1: In die hangmat, hè.
0: Lekker, jong.
1: Hé, joh, doe eens helemaal je goed in binnen.
0: Ja, doe de beste. Maak er waarvan.
1: Hé, joh. Hé, DJ's, heb je nog een plaatje van Volle Bieten? En de groetjes komen van, en voor onderweg graag. En de groetjes komen van Kai Wellenberg. Ook de barbecue sponsor, hè, Anilas.
0: Dat is hem, hè. Hij was er ook al akelig vroeg bij vandaag, hè.
1: Hé, joh, 4 uur?
0: Ja, 4 uur van man.
1: Foei, geen beste rijden, hè. In ieder geval, Kai luister mee en ze bid ik hem voor jullie natuurlijk.
0: Werkse vraag, hè, en tot vanavond.
1: Ook Mimruti door in het trucje, denk ik, luister mee. Ze bid ik hem voor jou en tot vanavond. Ook Gilian in het busje luister met. Inmiddels in de regen aan de schoffel, denk ik, hè.
0: Aan het hovenier, die man, hè.
1: Is helemaal jovel aan de, aan de schoffel.
0: Jovel aan de schoffel.
1: Jovel aan de schoffel. Zo staat hij weer aan hier. Doe maar een mooie polka tussendoor. En de groetjes komen van Henk Schepers. Ook de polkaboer door Luster met. Ze bid ik hem voor jou natuurlijk.
0: We hebben ook gedaan net, hè.
1: Alweer. Dik en prima van mijn gander zeggen. Zoals de... Hey Piet, ik hoor u bij de PCT Limleveld. En de groetjes komen van Rudy Prins. Ook de jongens door bij het Porsche Centrum in Limleveld Luster mee. Ze bid ik hem voor jullie. En mooi dat er geluisterd wordt aan die kanten. Wat gewaardeerd, hè. En... de vrijdagmiddagborrel, die dat wup in de koelkast zegt te zwerven dan, Anilas.
0: Jawel, dat zei je ja.
1: Of ga je ook nog wat doen?
0: Nee, nee, oh, nee. Nee, okay. Ik doe vandaag zo min mogelijk.
1: Ja, doe waar je goed in bent. Zoals de... Kom maar door, en hij staat al aan hier in Limleveld. Ook mijn neef Gerwin Doorsoort bij Porsche Centrum Lustemees. Dus ben ik hem voor jou in. Blijf erbij met mijn gander. En tot vanavond, hè. Zoals de... We luisteren weer mee op de laatste werkochtend voor de vakantie op school hier in Zweden. En doe voor Erwin maar even iets van Lucas zonder Gea. Nou, dat gaat Las hem regelen, hè.
0: Dat wordt denk ik wel geregeld.
1: Dat komt voor mijn ander. In ieder geval, Julietta, zo luister mee. Ze bid ik hem voor jou en Erwin. En luister mee in verre Zweden aan die kant, hè. Zoals Woutje de WDR, de opnameservice en Navalia-team. Nog een keer bedankt voor het maken van de opname. Wordt hem weer super gewaardeerd aan deze kant. En blijf erbij aan die kant. En mooi dat er meegeluisterd wordt, hè. Morgen heeft Las hem weer verslapen. En de risico van Marcus van Ringen.
0: Ik was strak op tijd hier.
1: Strak verslapen?
0: Nee, strak op tijd.
1: Nee, hij moest hem tussen de regendruppels door, hè. Dus hij had iets zo wat een omweg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ging niet vanzelf, man.
0: Een paar, nou, bochies extra kreeg je dan, hè. Joh,
1: geen beste rijden, hè. Dus zo van die doende. In ieder geval, Marcus, tot vanavond. En we zien u verschijnen met de Lady Nienke, denk ik, hè.
0: Ja, is goed is wel, hè. Dus die slaapt vanavond of vannacht of...
1: In de
0: Moonlight Suite, ik hoor, hè?
1: Oh, dat klinkt wel chic.
0: De Moonlight Suite.
1: Lekker, man. Nou ja, in ieder geval, Marcus, tot vanavond en wie ziet jou verschijnen?
0: Ik weet niet of ze gaat slapen, dat is dan nog weer vers nummer 2, maar...
1: Nou ja, ik doe de rolhoek dichter en dan hoor ik ze niet.
0: Ja, hier, ja.
1: Hij staat weer aan in de truck hier in het mooie zonnige Italië. En een risico van de verschrikkelijke, alias de Sleeper Junior.
0: Ja, kijk eens aan, is hij er ook bij.
1: Yep.
0: En de verder, dan wappert dat zenderbakje nog mooi.
1: Ja, dat doet mooi, hè.
0: In de ronde.
1: In ieder geval, hakkers lusten mee in de truck door en ze ben ik hem voor jou.
0: Bladzijde nummer 2, zeg je dan.
1: Het pleitje van Tranen boven Düsseldorf is gedraaid en... Ja, precies wat Lars zegt, hè. Bladzijde nummer 2. We zijn er weer de hele dag live bij. We maken er een mooie dag van. En goed, komen nogmaals van Erwin en Juliette uit Zweden. Luister mee met elkaar in het verre Zweden, hè. Het zonnige Zweden, zag ik, hè. Ben er dan hier?
0: Daar wel, ja.
1: Daar wel, ja. Heb je nog een mooi plaatje van de Vrijheid is een volgetankte Mercedes. En goed, komen nogmaals van Kai Wellenberg en de collega's daarin. Wijgen. Of Wiegen, ja, hoe je het maar uitspreekt, hè. In ieder geval verre van u, hè.
0: Heb je met rijdt?
1: Ja. Goed, is gedraaid, is helemaal de zenderbak ingeslingerd. Dik en prima van mijn ander.
0: Netjes.
1: Doe maar een plaatje van één eraan zitten. Een groetje komt van Rudy Prins. Ook Rudy lust ermee. Zo'n plaatje erin bij zo'n kwak van elkaar. En luister nogmaals mee daarin. Limleveld, hè. Zoals de groetjes vanaf de Schelling. Hier wordt geluisterd. En een groetje komt van Johan Kooijman. Ook Johan Kooijman daar op de Schelling lust ermee.
0: Ja, dat is ook waar dat hij daar gewoon live binnenkomt, hè.
1: Ja, op de radio, hè. Ja, geen stream. Nee.
0: Nee, wonderbaarlijk, joh.
1: Hij heeft gewoon bakkie bij aan zet.
0: Ja, we hebben hem ook ietsjes op een kietel zendet hier.
1: Alles mag op vrijdag, hè?
0: Alles mag op vrijdag.
1: Alles mag op vrijdag. Luisteraars, het ging weer onneuzel aan toe hier, hè, zo hij het hoort. Hij staat weer klaar op de 105.6. En succes vandaag. De groetjes komen van Dani Langkamp.
0: Hé, hey, onze slotenduiker. Dat is hem, hè.
1: Dani bij Dani. En Dani heeft straks ruimtetuus, hè?
0: Ja.
1: Ja, want we hebben...
0: We hebben nog wat in de verloting.
1: We hebben nog wat in de verloting en dat is, wordt hem aangeboden, dus hij vaar. Die alle stal, die kunnen ze niet verkopen, dus we gaan hem gewoon verloten.
0: Dat gaan we doen.
1: In ieder geval, de firma Langenkamp lust ermee en tot vanavond, hè. Ga ik nou wat doen af?
0: Nee, lekker zo lang.
1: Ja, het is goed. Luisteraars, genoeg dat het geen beeldradio is, hè? Daar ben ik blij mee.
0: Zo.
1: Hé joh. In ieder geval 0633148686. Beuna's in de palm hier. En laat eens even vanoren, hè? We hebben bijzonder mooi gereageerd, ja. Zo.
0: Schiet nou maar op, anders dan wordt het zo'n lulprogramma, joh. Hey.
1: Zo, hij nog een mooi plaatje van Mooi Wark. En de succes vandaag. De Rusko van Raymond Raasman. Ook Raymond lust mee. Het plaatje van Mooi Wark was zo erbij zo'n gebuk voor elkaar. Zo zeg hem, goede ontvangsten bij de Pacton in Ommen. En tot vanavond. En de Rusko van Erwin de Lange. Ook Erwin, tot vanavond. En succes door bij de Pacton, hè. In Ommiwoods. Zo, dit nog een mooi in de bus richting Den Haag. En tot vanavond, hè. En de Rusko van Kas, onze barman, hè. Kas Sietensen.
0: Ook Kas, altijd handig om te hebben, hè. Altijd
1: vakman vanavond, hè.
0: Jazeker.
1: Ideaal.
0: We gaan een blaadje vragen in zes speciaal richting Siegerstegen in Vilsteren. Luister gezellig mee naar moeders samen met Sofietje. En een blaadje van MCS speciaal voor jullie en luister mee jij vandaag. En nou jij weer.
1: Ja, doe je niet meer?
0: Nee joh.
1: Nee, duidelijk
0: meer
1: net.
0: Meer dan genoeg alweer.
1: Hey joh. Ze was goed bezig jongens. En de groetje van Arnold Uderensvaart ook. Arnold luister met. Ze werken hem weer daar in die kans.
0: Vaste luisteraar op de vrijdag en luister mee jij kerel.
1: Richting het verre de voorde. Oké, muziekboertje, die ken je ook niet?
0: Ja, Bretien, luister gezellig mee, hè, mijn broer. Ik heb hem een mooi blaadje gedraaid van de Migra's en luister gezellig mee daar vandaag. Werk ze daar aan die kant, hè?
1: Zie wappert hem, hoe zij erop natuurlijk. Oké, Dikkie van Landgoeddorst luister mee. Plaatje van Normaal is gedraaid. En ik denk dat het wel in de smaak viel, hè. In ieder geval blijft erbij door zo. En wat zeggen we dan? Bladzijde nummer?
0: 3.
1: 3. Hey joh. Mooie muziek, Wim en Las. Graag hem wat van Joving. En de groetjes komen van Sen Hendricks. Ook Sen Hendricks luister met.
0: Ja, dat is de man die met rood van het veld ging.
1: Ik wil wel zeggen, de rode kaartenpakker, hè?
0: De rode kaartenpakker.
1: Hey, joh.
0: Ook Henry Strating, luister gezellig mee. Een succesvriend, zegt hij nou. Luister gezellig mee. Ook Gerrit Werming, luister gezellig mee, kerel, hè? Dan blijft er ook gezellig bij daar vandaag. Laat je zijn voor jou, meneer.
1: Pam, pam, pam, pam, pam. Een stukje muziek erin, hè?
0: Ja.

0: Luisteraars, er wordt bijzonder mooi gereageerd zo vandaag. Dat is natuurlijk wat voor doet hier. Ik zou zeggen, blijf dat ook doen. 06-33-14-86.
1: Wat het hem ook hier, Jan Doki, geregeld. En dan zet die Wimpy maar eens hem goed aan het werk hier, hè?
0: Ja.
1: Hard werken op vrijdag.
0: Is weer niks nieuws, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Hey, joh. Zoals de goede ontvangst aan de Vennenberg. Graag een plaatje van onze liefde. En dan wordt hem aangeboden door Henry Grootnieuws. Oftewel, station niks, hè?
1: Oh, Henry, daar, luister zelf mee. Plaatje is gedraaid en zo van bij jou in de ronde. En uit Wagenkunst.
0: Die stekt de grote dik maar over, of niet?
1: Jawel.
0: Titi. Oké, goedemorgen jongens en succes vandaag. En een groetje komen van Henkie Penky Grootnieuws, de Tosca, hè?
1: Ook Henke luistert er mee, hè?
0: In Dalsen City door aan die kant en blijf erbij. Staat erop, kerels. Op de bouw in Ommen. En de groetje komt van Banning van de station KPT uit Marlen. Banning lust ermee daarin om en op de bouw en tot vanavond.
1: Ik wou zeggen, die is er vanavond ook al bij,
0: ja, hij is een dorstige man, hij is hoofdafnemer van de grootste.
1: Mag naaid ontbreken, hè?
0: Knalt er weer mooi over bij techniekmakers in Dalsen en draai maar hem een oude knijter voor de collega's in Groeskom van Alex.
1: Ook Alex Borgen lust ermee daar, kerel. Voor jou in de rond, hè?
0: Blijf er ook bij, natuurlijk.
1: En voor de rest van het spul daar.
0: Voor het hele spul. Goed ontvangst in Nieuw-Leuzen en een plaatje van Anita en Alexandra Hofman. Een heel Duitse tekst, in ieder geval Beekram luistert met. Duits is niet ons ding, wel Lars?
1: Is die man zo van het Duits, ja? Die Beekram?
0: Dat denk ik.
1: Beker, bam.
0: Hij is Nederland oorlog uitgekeken op de vrouw, om te zeggen, nu naar de Duitsers.
1: Oeh.
0: Hey, joh. Dostig man, hè? Oeh. In ieder geval Beekram luistert mee door zo voor de firma Lindeboom. En we zien u vanavond ook wel verschijnen, hè? Zoals jij, goeiedag hem. Zit er mooi aan en fijne platenkeuze. Graag een plaatje voor... Iedereen die luistert, doe maar in Thomas Bergen met Ik wil alleen maar vrede en succes. En de groetjes nogmaals van de jongens uit Limmelveld. Ook de jongens door je Porsche nogmaals bedankt. En ze ben ik hem jullie aan die kant.
1: En Wimpy, die gaat het plaatje hem draaien zo meteen, hè?
0: Kump, vermegande, lig je wel eens in het bakkie voor me.
1: Ook het giet mooi zo, Lars en Wimpy in Nieuw-Leuzen. Groetjes van de Beltman Show. Ook Jeroen daar luistert, uiteraard gezellig mee, kerel, hè? Mooi dat hij daar hem aan staat. En blijf erbij, de groetjes hier van onze Wimp, hè?
0: Joa! Ook de jongens Dobby Lindeboom in Eino, luister mee, de collega's en succes in die kant en jullie weten weg, hè?
1: Ja, je laat ze weer in de steek vandaag.
0: Hartstikke. Mooi dat zo kan. In ieder geval luister mee met mijn kanten en tot maandag maar weer, hè.
1: Nou, ben je er aan deur of hoe zit dat maar doen?
0: Nee, we doen gewoon prima weer in Leemelen. En een groetje komt van Jeroen de Zallandse Leeuw. De collega hier bij Vechtel, luister mee, Jeroentje.
1: Luister mee, kerel, hè.
0: Ze ben ik hem voor jou aan de andere kant van de Molzo op door.
1: En ja, luister, we hebben hier nog in mijn mededeling van huishoudelijk aard. We hebben nog in wat moois in de verloting vandaag, hè? Wimpy, wat ook in de verloting?
0: Jo.
1: Behalve die stal, hè?
0: Jo.
1: Van Langkamp.
0: Jo.
1: Mij?
0: Ja.
1: Eindelijk een keer, hè?
0: U wilt er vanaf.
1: Nee, maar ik zie daar heel wat echt iets super moois staan.
0: Ja, we hebben gewoon het Dams Holters WK hier in voetbal, hè?
1: Die hebben we.
0: Ja.
1: En een geheel verzorgde.
0: Barbecue.
1: Jazeker, luisteraars.
0: Onze laste Palm FM, een koe uit Weiland getrokken.
1: Ja, er wordt hier niet gemarteld.
0: Nee.
1: Een stukje vlees erbij, houtskool en een echte barbecue. Een goed ding trouwens, daar kan heel wat vlees op, hè?
0: Die hele koek kan er in één keer op, denk ik. Maar je mag kalfie pakken.
1: Hij staat ook op Facebook, luisteraars, dus zoek het hem op. Dan weet je waar je voor strijdt, hè?
0: Het Beunaars en Wemmen, het Pallen en Wemmen niet.
1: Dat doen we een keer rond een uurtje of vier of zo, hè?
0: Ja,
1: mooie tijd.
0: Wanneer we honger krijgen, hè?
1: Ja, wanneer we honger krijgen, ja.
0: Dus.
1: Nou, wat doen we, Wim? Zullen we hem weer verder gaan?
0: Ik denk dat
1: we
0: mijn platen gaan draaien, dan niet? Maar dat is zo gelul zo.
1: Ja goed, we hebben er nog wel wat zo, maar dat doen we de volgende
0: dan
1: ronde.
0: Dan pakken we de volgende ronde, hè.
1: Luisteraars, wordt hem monstermooi gereageerd zo. 06 en dan 3314. En dan 8686. We gaan weer verder met de volgende serieblaadjes hier. Om Neuzeltje live met een dagje lawaai van de Palm en de Beunaars FM. Live hier vanaf het Danzolter feesthokken hier.
0: Feesthok?
1: Feesthokken. En ja, luisteraars, je bent van harte welkom, hè. Voor een hapje en een drankje hier vandaag. Tenminste, ik vind van wel.
0: Ja. De drankje staat koud, hè? Het is niet... Ja, de koffie is wel warm, maar...
1: Ja, die was lekker warm voor man, ja.
0: Ja, maar die... Ja, met nog.
1: Ach.
0: Ach.
1: Dat is toch man, hè?
0: Dus luisteraars, 06-3314-86-86.
1: We gaan heel veel verder hier met de wonderzegenblaadjes. Wimpy, jij wat...
0: Ik denk dat we verder gaan met de luchtkastelen, hè?
1: Nou, doe de beste. Luisteraars, de groetjes. Komen ze weer, gaan ze weer. En goeiemorgen.
0: Ajus. Ah,

Jeroen, pas, Jeroen! Jeroen! Jeroen, doe normaal! Gek!

0: 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

Van tijd tot tijd. Doe dat maar niet, hè. Luisteraars, Beunhuis en de Palm hier op de vrijdag. De zomereditie 2026, hè. En voor reacties 06-3314-86-86. En wie dat net ook deed, middels een belletje, is Willempie uit Apeldoorn, hè. Onze vaste luisteraar. Willem, ik heb plaatje van Donnie erbij gezocht. En hij wappert dus hem richting Apeldoorn, hè. Kom

0: Purr is Wimpie, hè? Mooie zomerse muziekjes. Ja. Deze niet-zomerse vrijdag buiten.
1: Ik moet eerst de microfoon er nog bij pakken, hè?
0: Oh, hey, je bent ook weer zo traag als wat, hè?
1: Of gewoon druk.
0: Het is ook uit hetzelfde met doen, hè?
1: Night best.
0: Luisteraars, een hele goede middag. Dus luisteraars, ik wens je een onnoos een goede vrijdagmiddag toe. Met hier afgestemd op de Palm en de Beunhuis hier met de zomereditie 2026 hier. We zijn live vanaf het Beunhuis feesthokken hier in Damsholte. En we hopen op een goede verbinding met elkaar. Van sprake van de music. En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, luid het nummer 06 en dan 3314 en dan 8686. Wim, gewoon nog wat doen of blijf je deelt iets zo...
1: Ik ben aan het genieten dat je aan het werk bent. Ja. Dat kan er niet veel zijn.
0: Ik ben aan het genieten en aan het genieten.
1: Ja, heerlijk dit.
0: Dus luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686. Als we zijn voor goed verzoek of reactie. Hier op de vrijdag wordt het geregeld.
1: Pam pam.
0: We hebben nog een paar reacties eigenlijk, hè? Maar wat zullen we eens maar doen?
1: Pam pam.
0: Doe maar eens in, Wim.
1: Ja, tuurlijk.
0: Jij begint.
1: Ik zal de boekhouding eens in meer op orde brengen.
0: Doe maar eens in, jong.
1: Pam pam pam pam.
0: Zeg maar ja, uit zover hebben.
1: Ja?
0: Oké.
1: Okay. Ja, niet dat ik zover ben, maar wie doet gewoon?
0: Nou.
1: Ik ga er eens hem goed bij zitten. Goed ontvangsten vanuit Damsholte tijdens koffiedring. En doe maar een mooi plaatje van K3 voor de firma Raamsman. En de groetjes komen van Michael. En succes vandaag. Ook Michael en de rest van de firma Raamsman luisteren mee aan die kant. En tot vanavond, heb ik begrepen. Hè?
0: Hij stuurt net nog een snappie, hè?
1: Hij
0: was mooi bezig aan de zweetlepel.
1: Goed bezig,
0: goeie, hè? Goede muziekjes van de achterbuurten.
1: Dan is het vanavond lekker dorstig.
0: Hey. Hop ik, hop ik.
1: Oké, okay, Stefan Eghuizen, de lawaai-papagaai, de Sirocco luister mee.
0: Luister mee, kerel, hè? Blaadjes zijn zeer speciaal voor jou, meneer.
1: Blijf erbij aan die kant. Het was een goede dag, kerels. Een goede nieuw leuzen met de vrouwenverslinde Beekerdam. En draai maar in Live It Up. Een groetje komt van Jorn Grootnieuws. Die ken je ook niet.
0: Jorn, luister zelf mee, kerel. Plaatjes geruit. Oh, direct zijn we dan, hè. We waren weer vliegensvlug vandaag.
1: Hartstikke live hier.
0: Tenminste, zeker wel. Wimpie niet, natuurlijk.
1: Maar... Nee, die was druk. Zoals de graag nog een plaatje van Trixie voor de geslaagde Michael in de groetje komt van Christa. Blijf van Trixie heeft Lars nog niet gevonden, maar...
0: Wim, jij hebt gefaald. Ik
1: wie bent op zoek? Wie bent op zoek?
0: Ik heb er nog wel wat mee doen. Je zegt nee, draait weer niet. Draait weer niet. Dat zeg je.
1: Ja, luisteraars, het is maar goed dat geen beeldradio is hier, hè. Night best. Dit drie.
0: Heur is, heur is.
1: Heur is. Nou, dat vind ik ook.
0: Hij zegt, het bier stiet lekker fris bij de beunaar,
1: zeggen. Ja, hij heeft koolbaard, zeggen. Ja, mooi. Komt er mooi door in de werkplaats. Dagje hobby met Jesse Blow, zeggen. En kan je hem in draaien van de Bee Gees. Voor de beste man. En de groetjes van Jelmer Blow.
0: Jossie Blow bedoel jij?
1: Jossie. Hé, hey, ik heb geen handschrift dan niet meer.
0: Dat is niet waar. Ik wou zeggen, dat heb ik
1: niet.
0: Nee,
1: best. Nee, ik zelf het al.
0: Luister maar eens, gezellig middag, Jelmer. Plaatjes zijn jullie daar. En de Bee Gees. Die hebben we een keer gedraaid van man. Maar doen we straks nog hem een mol weer, hè?
1: Een wapend grondbakkie, hè?
0: Dat doen wij.
1: Klinkt weer goed op een streampie in Wijgen. Succes vandaag, Jels. En ik hoop dat jullie van die troep van Helmberg afkomt. En dus ik kom van Nick Wolters ook. Nick luister mee.
0: Nico Wolters luister mee, kerel. En die belt straks maar, hè? Ja, wat is er?
1: Ja, nu is het voor u. Nu kan ik niet meer lezen.
0: Ha, die Lars en die Wimpy. Hij staat hier aan. Om een... En doe maar hem eentje voor Banning, die 500 meter verderop aan het werken is. Groetjes van Giel. Oh, Giel daar... Ja, Giel van de Vlierhoek is dat, hè?
1: Giel van de Vlierhoek.
0: Hij is niet op de Vlierhoek, maar hij is wel van de Vlierhoek.
1: Giel van Jassen, niet?
0: Dat is hem, hè. Luister eens allemaal mee, kerels, hè. Met Magander. En we zien jullie wel verschijnen straks. Eentje na het werk, hè. Dat kan mooi, hè. Ligt zo'n beddy op de route, dacht ik. Luister eens allemaal mee, hè. Ook Jeffrey daar van de Gambling FM, hè.
1: Joa.
0: Luister eens allemaal mee, kerel, hè. Blaadjes zijn voor jou daar. En tot vanavond. Met de rest van de verdere family. We zien jullie wel verschijnen, hè. Ook Sabrina, de jingle maker bij uitstek. Luister maar eens gezellig mee. Blaadjes zijn voor jullie daar. En mooi dat het plaatje in de smaak viel van een waterval, hè? Dat was hem, hè?
1: De waterval van K3, hè? Lekker man.
0: Ook graag met het plaatje van Jantje Smit. Feest in de tent. Van Goes tot Purmerend. Dat was hem.
1: Vanavond hebben wij feest in de tent.
0: Hebben we gedraaid, hè? Meneer Wellenberg, luister gezellig mee daar. En tot straks. Werk ze nog even, hè? Goed je best doen. Allemachtig, jongens.
1: Ja.
0: Durf gewoon zeer aan de ogen. Volgende bladzijde,
1: hè? Met de bril, hè?
0: Ook is Wolle weer goed hier... te horen, groeten Robert Dunning van de Filantropen Radio. Robert daar, het broertje van de Alex en Wem, hè? Dat was hem toch?
1: De brother van Lexi.
0: Luister eens allemaal mee. Plaatjes zijn voor jullie daar. Mooi dat hij daar ook aan staat. Ook Boer Wamelink. Luister eens allemaal mee, kerel, hè? Die Rockers heeft Wimpy nog night gedraaid, hè? Man, die valt alweer.
1: Ja, hartstikke mis, hè?
0: En luister, gezellig middag hebben, hè? Je belt straks maar, hè? Voor die vleesschotel en de kooltjes en de barbeknooien. Dikke prijzen vandaag, luisteraars, hè? Ja, wie moet nog even langs de firma Kampman trouwens? Hè?
1: Ja, want, Vincent en Suzanne weten nog niet, maar wie komt nog even koegap?
0: Ja, wie moet nog even een stukje vlees hebben voor op de barbecue van.
1: Maar dat wordt er regeld, komt goed.
0: Ja, als jullie vanavond één koe minder hebben met melken, dan weet je ervan.
1: Een bis op 10 dan die appels.
0: Jouwe. Ook graag in mijn mooie van Jannes, groen van Herman Ulkeman uit Dwingel. Ook Herman luistert gezellig mee daar. Plaatje van Jannes is weggedraaid, hè? Blijf er zelf bij daar. Ook Wim, de Olderbeunaars, luister er zelf mee. Mooi dat de hollies in de smaak viel. En hij struint hier wel rond, die man, hè. Dat heelt hij, hè.
1: Jawel, ik kom af en toe een keer voorbij.
0: Tot vervelend zijn toe soms, hè.
1: Ja?
0: Oh. Oh, niet?
1: Ik ben het wel gewend.
0: dat zal het winnen, ja. Kijk, en dat ben ik nooit gewend, hè.
1: Dus nee, dat is geen beste rijden.
0: Dan is het al eerder dat je denkt van, ja, toe maar, hè. Door het gat van de deur. Maar toe. Ook Willem daar iets allemaal doen. Luister maar eens even gezellig mee. En het plaatje is weer gedraaid van... wat was het? Dat weet je. Donnie en Norine.
1: Donnie en Senna, hè?
0: Ja.
1: Donnie en Senna.
0: Luister gezellig mee naar Willem, vaste luisteraar. Op de vrijdag en blijft erbij. Ook Henry Veijer daar, de paaioman bij Usek. Luister gezellig mee daar op het werk in Balkbrug, dacht ik, hè? En succes vandaag, jongens. Nou, dankjewel. Luister gezellig mee. Oké, helaas gaat hij de hele dag weer mooi met de muziek. En wie bent er ook weer bij? En nog druk hier aan de werk. Groetjes van Jorben. Ook Jorben daar bij de Voreco. Luister eens al mee, kerel, hè. Succes met de werkzaamheden, kerel, hè. Plaatje van zeer speciaal voor jou gedraaid. En blijf erbij. Ook Henkie Schuttert. Luister eens al mee. Dan heb je nog een eentje van Jovink. En toen was Wim wel vliegersvlug, hè.
1: Ja, Jovink, hè.
0: Het lukt toe dus wel.
1: Jovink, dat koopt wel, hè.
0: Luister eens, je hebt de deur, hè. Als je maar de juiste muziek aanvraagt, dan is die wel vlug. Het is ongelooflijk. Ook de luisteraars daar in Zweden luisteren gezellig mee, hè, Erwin. En dat bent ze. Ik weet niet over welke plaat giet, maar...
1: Django.
0: Oh, toch wel. Ja, dat ziet er ook wel bij, joh.
1: Django.
0: Hey. Neuzen.
1: Neuzen.
0: Ziet er wel bij, hè. Ook Erwin luisteren gezellig mee daar, hè. Plaatjes en Wioda, ook de vrijbuiters wordt straks nog wel eens in gedraaid, hè. Altijd goed.
1: Snel. Hengeltje op, hengeltje neer.
0: Doe jij de maar eens in, mijn pa, want...
1: Ja, ik zal eerst mijn eigen telefoon inpakken. Hey, oké, doe het nou weer mooi op een bouw. Op
0: Drug strotje, wat ik hem zeg, want...
1: Ja?
0: Ja.
1: En plopper de blop?
0: Nou, dat niet.
1: Ook Xander de Bruimertijd, luister mee. Doe het mooi op een bouw zeggen. Luister mee, vakman.
0: Op een bouw is wauw, hè.
1: En zie dat je de steen naar elkaar knupt, hè.
0: Succes daar, kerel, hè. Luister eens allemaal mee, hè, meneer. En... Ja, we zagen hem volgens mij niet verschijnen vandaag.
1: Ik weet het niet. Misschien ligt het wel op de route. Je weet nooit, hè, met die bouwvakkers. Vrijdag, hè?
0: Vrijdag.
1: De Vremibo. Zo was het prima hier. Beunaas en Palm en Wem. Ook Henry de Moezeradio luister mee. De muisje.
0: Luister eens allemaal een keer, hè.
1: Pa-pam,
0: wel bekend van de zondag. En blijf er gezellig bij. Ook Sander daar, mijn broer, luister eens allemaal mee, hè. Gaan ons best doen, hè, voor het plaatje. Voor de suggestie van de Bee Gees. Dat wordt geregeld en luister eens allemaal mee daar, hè. Het muziekboetje. En blijf erbij vandaag. Wat heb je nu weer, Wim?
1: Weer mooi blim, man. Goed, ja, luisteraars.
0: Let toch eens.
1: Dat is eerst de Beunaars en de Balm hier zo op de vrijdag. Maar de onneuzelen hitmix zo, hè. De onneuzelen radioshow, hè. Hé, joh.
0: Ja, behoorlijk serieuze radio vandaag, luisteraars.
1: Serieus radio.
0: We hebben nog iets hartstikke moois in de verloting.
1: Een grandioos barbecue pakket, hè. Een complete barbecue pakket.
0: Heel verzorgde barbecue vandaag. Met vlees, met een zakje met van die houtskool troep.
1: Ja, iets wordt warm van wat.
0: En een hele grote barbecue. En nog wat anders erbij, hè? Voor het WK voetbal.
1: Ja.
0: En wie hebt hem net in gespeeld, hè? De Beunaars tegen de Palm.
1: Het was gelijkspel.
0: De Beunaars heeft grandioos verloren, hè?
1: Nee. Realistisch blijven, hè?
0: Oh, dat is ook zo.
1: Dus luisteraars, je zwingen, bel deze kant op, hè? 06-33-14-86-86. En dan gaan we richting het einde van de middag het spulletjes in mijn handel gooien, nee, helaas.
0: Ja, doen we.
1: Ja. Pa-pam-pa-da-pa-pam. Zo staat er nog een mop op kantoor bij Bongers in Dalsen. En draai maar een paar mooie, vlotte plaatjes in de groetjes van Alex van de Club Zonder Grenzen. Kappert was er luister mee op kantoor bij Bongers en ze bieden hem voor jullie aan de kant.
0: Luister mee daar, hè, meneer.
1: En ook jij weer de weg natuurlijk, hè.
0: Van de CZG, hè.
1: De CZG. De alcoholisten uit Hoornas, zegt ze dan, hè.
0: Jowe.
1: Voor Kast graag nog in met Achtzading Marien in het Valhalla en de groetjes van Sam Hekking. Ook Sam is pleitjes gedraaid en hoop dat ze goed is.
0: Luister maar eens even gezellig mee, ook was hem goed hierin, de Voorts. En doe maar hem de groetjes aan de Bilsbar. Ook jongens daar bij de firma PM in de Voort, luister gezellig mee. En de groetjes bij deze aan Marco, de Bilsbar Radio.
1: Bilsbar, hij ook nog een mooi jingeltje van, hè?
0: Wel bekend van de woensdag.
1: Zit hij nog vast op Sampadi of zo?
0: Marco zit nog een beetje op Sampadi.
1: Die zullen ze nog wel helemaal opzoeken.
0: Dat moet je hem doen, hè? Had je deze ook al gehad?
1: Ja, waar hem.
0: Meneer?
1: Hey Topper, kan je Fire Water Burn... wil je het graag doen, hè?
0: Nee, doe maar.
1: Nee, doe maar.
0: Doe je
1: laat hem met jou.
0: Ik heb hem al weggeklikt.
1: Ach, zo giet hem met de luisteraars om, hè, luisteraars. Dat is niet best.
0: Zo giet hem met de luisteraars om, hè, luisteraars.
1: Hey Topper, kun je nog hem Fire Water Burn met blauw Was die er eigenlijk? Ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Louden en draaien. Groetjes van de toppers. Het slijpbal 1 bij de firma PM. Dat is jouw eigen berichtje, Lars.
0: Luister, gezellig middag, jongens. De hele firma luistert vast al weer mee, hè? Blijft er ook gezellig bij vandaag. Luister als 06 en dan 3314-8686. Wordt een bijzonder mooi gereageerd. Daar doe het uiteraard voor. Blijf reageren en wij zorgen voor een beetje zon op jouw radio, want buiten schijnt hij ook niet, hè?
1: Nee, geen beste rijden, hè?
0: Nou, joh.
1: Oké, de firma kan man nogmaals in bedankt voor het berichtje.
0: Ja,
1: mooi
0: bedoel, hè?
1: Buggers is gedraaid, hè? Ons Vincentje is erbij.
0: Vincent, luister uiteraard gezellig mee daar. En nou, als de wind niet rijdt, en dat duurt er vandaag niet meer volgens mij, dan zien we jullie wel verschijnen, hè?
1: Er komen in ieder geval een paar mooie pleitjes van normaal en Buggers die kant op gewapperd richting het achterveld.
0: En er heeft nog zo'n motor gereageerd van
1: ja,
0: kant,
1: ja. Hè? Doe maar hem iets van normaal, vulgaris, voor ons Stefje zeggen. En hoe komt van Daantje op de blauwe trekker, helaas?
2: Ja.
1: Daantje op de blauwe trekker, hè?
0: Ja, vaar moe, die bent er niet trots op.
1: Nee, ik weet niet of dat nog familie blijft. In ieder geval, Daantje luistert met ons op de trekker bij de firma Lindeboom. En ze bieden ook in voor jullie en vulgaris magistrale stukken weer erbij. Ik heb ook voor elkaar.
0: En werkzaam aan die zijde, hè? En tot vanavond, volgens mij. Daantje is er ook wel bij. Ik vind dat ook wel lekker.
1: Pam, pam, pam.
0: Ook lekker hier op de trekker onder het gras maaien. Dit weer mooi zo. Mooi tijd om te luisteren naar de palm en de beuna's. En dan gaan we een wat mooie plaatjes. Groeten van Jan Arend Vogelsang. Ook Jan Arend Vogelsang, luister gezellig mee. Mooi dat jij erbij bent vandaag. Blijf er ook gezellig bij. Hey mannen, draai maar een eentje van normaal. En ja, tot vanavond, hè. Groeten van DJ Harmpie Uresum. Ook Harmpie, luister gezellig mee, hè. De avond-DJ van vandaag, denk ik.
1: Avond-DJ Harmpie, hè.
0: Ja, zegt Wim, mag wel, maar moet hij wel mooie plaatjes draaien. Maar dat kan die man wel.
1: Dat kan die vakman.
0: Dat kan er wel, hè?
1: Dat kan er.
0: Noem maar een mooi plaatje van Normaal tijdens de straat hier bij de firma Raamsman. Ook Michael, nogmaals, dankjewel voor jouw reactie en succes eronder straat, hè? En blijf er gezellig bij. Ook Wilco, luister gezellig mee daar. Dankjewel voor jouw spraakberichtje. Zullen we straks eens in luisteren, hè? Luister gezellig mee aan die zijde. Blijf erbij vandaag. Wilco.
1: Doe maar even de groetjes terug aan de PM Boys and Girls. En de groetjes van Marco de Pilsbar. Hey. Marco, nogmaals bedankt.
0: Hey Marco, dus prima. Is hij er wel bij, hè?
1: Ja, hij is erbij, hè. Ja. Kijk, op polsie.
0: Ongekend, hè. Die man heeft bijna vakantie.
1: Bijna?
0: Als hij nou
1: bijna?
0: Gewoon, als hij nou gewoon door... Of heeft hij al vakantie?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Als hij nou gewoon doortrapt vanaf Sabos hier naartoe.
1: Nou ja, vind ik een goed idee.
0: Ja,
1: kan
0: lekker.
1: Hier wel in uitrusten.
0: Marco, we zien je zo verschijnen, hè.
1: Marco.
0: Marco op Zandpaddy.
1: Noem maar even een plaatje voor Pauw Bedrijfswagens. Voor Robert Dunning. Met de groeten van Porsche Centrum Limleveld. Ook Gerwin en de rest vinden ik een uit naar in Limleveld. Lust ermee. En ik zal dus even een briggie of een plaatje erbij zoeken voor jullie old collega. Hè?
0: Gaan we doen, hè.
1: En die wappen dus in richting Zwollywoods.
0: Goed, luisteraars. We gooien eerst eens weer verder met de Vonserie plaatjes. Anders wordt ook weer zo'n lul gebeuren.
1: Ja,
0: dat is het eigenlijk al.
1: Sibir Unua waar we zaten, denk ik.
0: Ja. Met gemak, dat snap ik wel. Dat zei de lady van Manuka.
1: Ja, dorp sturen we hier, hè.
0: Ja, die gaat maar mooi een dagje naar de beuna's. Nou, bij deze.
1: Luisteraars, het is de beuna's en de palm hier op de vaste zomereditie 2026 dit jaar. En wij hopen het goed is, hè. 06-3314-86-86.
0: Ook zijn de blaadjes nog steeds in zeer speciaal voor Alex Borger. Luister nog steeds gezellig mee daar, jongens. Werk aan die zijde. Blijf erbij. Goed, Wimpy, we sowieso.
1: Eerst is iedereen eens even uitnodigen voor vanavond, niet?
0: Nou, doe dat maar eens.
1: Nee, dat ga jij nog eens een keer doen.
0: Goed, luisteraars. Ik heb een mededeling van huishoudelijke aard. Iedereen is hier vanavond van harte welkom. Of vanmiddag al. Als je maar dorst hebt. Ze staan hier lekker fris, hè. Dus dan weet je van, luisteraars. Wordt geregeld.
1: Alles in de Beuna's bunker hier in Dalmzolte.
0: Beuna's feesthok, hè.
1: Beuna's feesthok, hè. Hok nog wel.
0: Luisteraars, we gaan hier verder met een plaatje van Als een Lading Dynamite.
1: Ja?
0: En dan volgt de rest helemaal vanzelf hier. De Beuna's en de Palm op de vrijdag. Ik wens u een goede middag toe en... Daar hoor. Ajus.

Am Paridon, Helly Müringer. An der Gitarre, Walter Böhm.

podcast verzorgd door het AND met een kort bulletin. In de Gelderse Achterhoek is voor de tweede keer deze week een vulgaris magistralis gesignaleerd. Een expeditie onder leiding van professor Dr. Haverkamp is er wederom niet in geslaagd deze Achterhoekse yeti exact te lokaliseren en heeft haar poging

0: Marco! Zit hij vast op het zandpad, die Nanso? Maar we nog hem, kom aan met de trekker. De burner zegt, die kan zo aan doen.
1: De brouwa.
0: Hé, die kan zo hem de ketten aantrekken, hè? Dan trekken we zo hem de blubber. Marco! Hé, wat ben je nou dan? Het is al 3 uur in de rest.

alles aan de kant, want wie zit weer aan de band? Welkom bij de Beunas FM en Studio Palm FM. Rechtstreeks vanuit de Beunas Boulevard in Damscholte. Uiteraard via vechtdaal.nl. Reageren kan, jongens. 0633 14 86 86. 0633 14 86 86. Of kom gezellig aan, hè. Bij ons in de studio. Op een andere manier reageren kan ook. Via Facebook. @BeunasFM. Of @PalmFM. Luister mee. Dit is de Beunas en de Palm. Op één frequentie. Haha, wat een feest. We'll

Dit is het nieuws van 3 uur bij Vegdal NL. Dit is het nieuws van 3 uur bij Vegdal NL. Muziek uit het Vegdal.

0: heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Ja, luisteraars, hoor eens, hè. Lekker plaatje van min 1, hè, zoals Wim de Beurnaars altijd zegt. Luisteraars, een hele onnoze goede vrijdagmiddag. Je weet nog steeds helemaal afgestemd op de Palm en de Beurnaars met de zomereditie 2026. Met het nummertje 06 en dan 3314 en dan 8686. En dan gaan we met een uurtje ongeveer Zim de dikke barbeknooi verloten, hè. Geheel verzorgde barbeknooi hier. Mede mogelijk gemaakt door de Family Wellenberg vanaf locatie Hessem. Dat is het helemaal, hè. Luisteraars, je gooit eerst eens in naar de zon, hè. Stefan Baks heeft de zin aan. En luisteraars, luister mee.

ik zit hier in Tunesië. Hé joh, waar mijn neem ik ben heel die hem testen joh. Maar voor mij doet het oorlog, want lawaai joh. Wij zijn toch altijd met een lawaai. De lawaai. Dat is allemaal lawaai, lawaai. Dat is allemaal lawaai, lawaai, lawaai papegaai. Voor mij is het een lawaai papegaai hier. Lawaai papegaai. Lawaai, lawaai, lawaai, lawaai, lawaai, lawaai. De lalalalalawaai papegaai is dat voor mij. Voor mij is dat de lalalalalalalalalalalalalalawaai papegaai. Heb ik zo'n idee? Ja, ik weet het ook niet. Heb ik zo'n idee dat er met een lawaai papegaai is.

ook correct, want de slijter heeft het geleerd. En het meisje in de bibliotheek, ach, dat zat er gewoon verkeerd. Die tante van mij, die weet niet beter, ze is het niet gewend. En meneer Van Dalen heeft me laten weten dat het groeten van ons officieel wordt erkend.

0: Ja, doe ik met?
1: Nou, hij
0: ja?
1: Doet toch niet?
0: Ja, je weer winter, hè?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Luisteraars, een hele onneuzel goede vrijdagmiddag nog steeds. Het zonnetje schijnt inmiddels, hè? Je had ja. Het niet van mogelijk, maar...
0: Nee, dat houdt niemand, daar had niemand verwacht over man zo naar buiten kwam, maar niet.
1: Is wel zo.
0: Nou, het beste, hè?
1: Ja, wat doe je allemaal, joh?
0: Ik hoor hem een beetje galmen. Ik denk, ik las dat drek hem op, hè? Als kreeuw ruzie met ome Henkie hier, hè? Oh. Wordt Henkie de polkaboer boos, hè?
1: Ons Henke.
0: Ons Henke.
1: Goed, luisteraars, een hele goede middag.
0: Ja? Je klinkt een beetje raar, joh.

0: Ja, dat ding is stond niet meer fijn, joh.
1: Nee, de luisteraars wilden gewoon niet hun. Dat is zo. Stond... gewoon in het begin, ze wilden gewoon niet hun. Yeah, Billy!
0: Hij stond helemaal niet vast op zandpaddy.
1: Nee, VL heeft hem eruit gehaald, hè?
0: Ja,
1: ja, dat is helemaal goed gekomen,
0: hè? Goed, luisteraars, je bent hier verbonden met de Palm en de Beuna's hier. En we gaan eens in wat verloten naar vandaag. De barbecue, de geheel verzorgde barbecue, hè? Met vlees en een zakje met van die oudskool. En de barbecue zelf natuurlijk.
1: Zeker ze weten, hè.
0: En
1: zeker ze weten.
0: WK voetbaltafel.
1: Ja.
0: Gewoon bij, hè.
1: Als
0: je de pokkel rondgevreten hebt, kunnen we een potje voetbal.
1: En naast kun je met elkaar hol gooien.
0: Kan ook. Is het wel bulthulban, hè.
1: Bulthult. En me gesponsord door de firma...
0: Wellenberg.
1: Hè, hij is er, hè. In de melkveebedrijf Wellenberg, oftewel ons kuitje, hè.
0: En luisteraars, we doen een nummertje raden onder de 15. En dan kun je hem live bellen hier naartoe. 06 en dan 3314. En dan 8686 ben je hem live in uitzending hier. Een nummertje raden onder de 15.
1: Tittittie.
0: En dan wordt het ook hier aan de ogen geregeld, hè. Maak je hem kans op een geheel verzorgde barbeknooi, hè. Vlees erbij. Zakje hoogschool erbij. En de barbecue, hè. En
1: lekker,
0: misschien
1: man.
0: Nog wel een kratje grommels. Wie weet, hè?
1: Als er nog wat afblijft vanaf.
0: Ja.
1: Dus, luisteraars, 06-3314-8686. Dat is de hotline hier zo. Ik zal zeggen, bel deze kan maar eens helemaal aan, hè. Als neemt ons Billy hem met, hè.
2: Mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that have formed your efforts to reach the dragon's lair.

0: Dus de luisteraars 06-3314-86-86.
1: Als we zijn voor goed verzoek of reactie of voor de dikke, geel verzorgde dikke barbeknooi.
0: Dikke vette barbeknooi.
1: Nummertje aan onder de 15 luisteraars. Je belt maar zijn Mirabaan. Ben je hem live in uitzending? En laat het weten, hè.
0: 3314-86-86.
1: Nou, misschien Henkie Schepers dan even deur.
0: Ja, net,
1: ik zie maar kieken, hè.
0: Ik heb net gezegd Billy.
1: Oh ja, dat kan ook nog.
0: Gewoon samen bij hun barbecue.
1: En dan moet ze de min neer zijn.
0: Dus luisteraars 06-3314-86-86.
1: En je belt, maar zijn hier ben je hem live in uitzending.
0: Zo, stukken de, tussendoor in stukken wat reacties te doorrammelen, hè.
1: Ja, doe maar, Zim, hè. Hou dat ook weer aan, hè.
0: Allereerst in Freeky de Zilverster. Moest een plaatje draaien van Highway met Kiri Kiri Kiss Me. Plaatjes gedraaid, speciaal voor Wim en Angela, hè. Ja, ja. Ik vind me anders gekomen, hè.
1: Ik heb een gemiste oproep, trouwens, maar...
0: Oh, van mij?
1: Gewoon in... Nee.
0: Oh. Luisteraars, graag weer bellen.
1: Ja, daar komt-ie. Wacht eens, Zim.
0: 1, 2, hartstikke idee.
1: Ja, we hebben een beller. 1, 2.
0: Komt-ie dan.
1: Boer Wamelink, goedemiddag.
2: Goedendag. Nummer 12.
1: Nummer 12 is Kaats Naaitgoud, mijn jonkje. Niet goed.
2: Oh,
1: nee. Nee, ik weet dat je belang hebt bij die barbecue, want ze hoeven niet zelf te koken, dat weet ik wel. Maar ah, goed, dan moet je wel zelf bakken, dat is ook zo. Maar ja. Nee, is niet goed, helaas.
2: Is goed.
1: Yo.
0: Dus luisteraars 06-3314-8686. En er wordt gebeld, hè, dus.
1: Ja, de eerste beller is een feit, hè. Is geweest.
0: We zijn voor de compleet verzorgde barbecue aan deze kant.
1: Nog een vlees, gemiste oproep.
0: Barbecue, kom.
1: Gemiste oproep, Wim.
0: Ja, je belt alweer.
1: Komt door die slechte ontvangst hier misschien wel.
0: Ja, Damsholders ontvangst, hè. Damsholders ontvangst.
1: Ja, joh.
0: Die lemelse monshoofd zit in de weg. Ook de veldmuis en de oude lusten mee. Ze waren ook in voor jou natuurlijk en blijf erbij. Mooi dat er geluisterd wordt. Wordt geredeerd, hè. Donden ze bouwvakker inmiddels, hè.
1: Veldmuzie.
0: Veldmuis. Graag nog even een plaatje van de Spitfires. Neem speciaal voor de mannen van Aad Emper in bouw, hè. Voor Koen, voor Anne, voor Paul.
1: Wie hebt er weer in,
0: Bally en Bontje.
1: Stop eens even. Dat
0: ja. Hallo.
1: Ja, goedemiddag. Wie hebben we aan de lijn?
3: Ja, de lange.
1: De lange.
0: De lange die kort is.
1: De lange die kort is. Zeg het eens, welk nummertje?
3: Nummertje 8.
1: Is Kaats niet goed?
3: Kijk.
1: De groetjes, hè? De groetjes.
0: Weer proberen.
1: Yo.
0: Hallo.
1: Hallo, waar gaat ie? Hey, wie hebben we aan de lijn?
4: Hey, ben Jorben.
1: Hey, Jorben. Goeiedag, kerel. Zeg het eens, welk nummertje?
4: Nummer 9.
1: Is niet goed, jongen.
4: Jammer
1: weer, helaas. Yo. Goedemiddag, wie hebben we aan de lijn? Hallo.
4: Goedendag, met Michael Raamsman.
1: Michael, dat is de buurman zo'n beetje.
0: Nou
1: hier,
0: ja,
1: hoor.
0: Er zit een stukje afstand.
4: Nee.
1: Ja, dat is hem, hè. Nou, zeg het eens, jongen. Zeg het eens.
4: Nummer 9.
1: Nee, niet goed, mijn jonkje. Niet goed, helaas. In weerband straks.
0: Yo. Dus luisteraars, zo je wat, er wordt mooi gebeld, hè. Blijf het ook doen. 06-3314-8686.
1: Gewoon noem maar weer dummen die...
0: Ja,
1: doe maar.
0: Dus nogmaals, een plaatje van de Spitfires voor de vakman bij de firma Aad Emper in bouw. Voor Koen, voor Anne, voor Paul, voor Bally en Bontje.
1: Ik kom er niet meer over, hè.
0: Oké.
1: Hulse was die Judino, goeiedag. Hey, kerel, zeg het eens, welk nummertje?
5: 4.
1: Nee, niet goed, helaas.
5: Jongen.
1: Ik snap dat je zin hebt aan een dikke barbecue met een Betty Vlees, maar is niet goed. Straks een weerband, jongen.
5: Ja, doe weer.
1: Yo.
0: Hey, hoe kan het dat jij al vrij bent van het werk?
1: De Lady Wim, hallo.
0: Ja, hoe kan dit? Waarom ben je niet zo vroeg?
1: Omdat ze hartstikke gek van jou is.
0: Spijbelen noemen we dat, hè. Tjongejonge.
1: Spijbelen.
0: Je denkt, één dag vrij, ik ook. Dus luisteraars 06-3314-8686.
1: Als je nou even verder gaat met die verzoekjes, dan belt ze zo.
0: Dikke barbecue, hè. En we gaan weer verder bij de reactie van de firma Aad Kemperimbo. In ieder geval, de jongens daar luisteren mee. Dus ben ik hem voor jullie en Bontje. En bedankt voor de reactie natuurlijk. Zoals de keel machtig mooi op de Kroonplein Boulevard. Bij Willem met de waterpompzang. En de groetjes komen van Wilco. En tot vanavond. Ook Wilco tot vanavond.
1: Nee, de groetjes van Wilco. En groetjes namens Willem met de waterpompzang.
0: Zo steed het, nee, zo steed het hier niet.
1: Oh.
0: Les maar hem terug.
1: Okay.
0: In ieder geval bedankt en tot vanavond. Doe maar een plaatje van Wakkelcontact. En speciaal voor Anouk Raansman. En de groetjes komen van Michael Raansman. Ook Michael bedankt. Zo'n plaatje van Wakkelcontact er nog een bij zoeken. Ook van elkaar.
1: En hij had net al het verkeerde nummertje.
0: Jo, hè.
1: Geraten.
0: Gewoon deurraden, hè.
1: Gewoon deur aan. Ja, als het dit, hè, met dat bereik hier, want...
0: Luisteraars 06-3314-8686 is dat.
1: Ja, komt hij weer.
0: Gaat hij weer.
1: Ja, goeiedag, Im.
0: Goed, trek schreeuw, hè.
6: Ja, goeiedag.
1: Wie hem aan de lijn?
6: Ja, Oenemoe.
1: Wie?
0: Oenemoe.
1: Oenemoe. Nou, hartstikke mooi. Maar zeg het eens.
6: Nummer 3.
1: Hartstikke fout.
0: Jammer, joh.
1: Niet goed.
6: Oké. Okay.
1: Jammer. Weer proberen. Yo.
0: 06-3314-86-86, hè. Oké, Willempie uit Apeldoorn, nog een bedankt voor de rammel natuurlijk. De verschillende rammels. Het plaatje van Jannes is gedraaid. Het plaatje van Armand is ook voorbij gewapperd in de zenderbak in. En blijft erbij in Apeldoorn, hè.
1: Ah, ik stop maar eens met die
0: ja,
1: met
0: ik stop
1: er
0: wel even met je.
1: Goedemiddag, weer aan de lijn.
7: Goedemiddag, Christa Ransman.
1: Christa Ransman, de overbuurvrouw aan de andere kant van de zaal.
0: Ja, ergens in die hoek door zo.
1: Zeg het.
7: Zeker weten, nummer 2.
1: Nummer 2 is niet goed, helaas.
7: Oh, jammer.
1: Yo.
0: Bam, bam, bam,
1: badam, goedemiddag, weer aan de lijn.
8: Goedemiddag,
1: hallo.
8: Ben Michael Ransman.
1: Michael Ransman, de hele family.
0: De hele family aan het telefoon.
1: Nou, zeg het eens.
8: Oh, nummer 7.
1: Nee, niet goed, helaas.
8: Yo.
1: Volgende, gaat-ie. Goedemiddag, weer aan de lijn.
9: Hallo, Nick hier zo.
1: Nick, welke Nick?
0: Nick wie?
9: Oostindien.
1: Wie?
9: Nick Oostindien.
0: Nick Oostindien?
1: Nick Oostindien. Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, hallo Nick.
1: Zeg het eens, welk nummertje?
9: Nummer 12.
1: Nee, niet goed, helaas.
9: Oké, yo.
0: Ze zet allemaal wel hoog in, hè?
1: Ja, ze zet hoog in, ja.
0: Sommigen zetten ook wel laag in. Ja, hier kun je helemaal niks met.
1: Sommigen zetten met die gemiddelde. Dus het is, ja, het is gewoon allemaal nog niet. Ik heb het juiste nummer nog niet gehoord. Dus.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Dus luisteraars, 06-3314-8686. Voor het grandioze barbecue pakket van de firma Wellenberg, hè.

0: Hallo?
1: Hallo, goedemiddag. Hallo? Wie is dit? Hallo?
0: Hallo?
2: Willem Waterpontan, hallo.
1: Hey, Willem met de Waterpontan. Goedemiddag. Zeg het eens, welk nummertje wil je raan, jongen?
2: Nummer 0.
1: Nummer 0 is niet goed.
0: Hey, nu zet hij wel heel laag in.
1: Die zet wel laag in, ja, vandaag.
2: Oké.
1: Hey, Willem met de Waterpontan, goeiedag.
2: Yo.
1: Goedemiddag, hallo.
3: Goedemiddag, ik ben Nick Bijker.
1: Dat is hem weer, Nick, hè?
0: Nick Bijker.
1: Bijker, nee. Bijker. Nou, zeg het eens.
3: Weet je. Nummer 9.
1: Oeh, nummer 9. Nee, helaas.
0: Ik kan wat zeggen, maar dan verraad ik het.
1: Nee, niet doen. Goedemiddag, hallo, wie hebben we aan de lijn?
4: Goedemiddag, met Melissa.
1: Melissa.
0: Dag Melissa.
1: Melissa.
0: Wie is Melissa?
1: Welke Melissa van de achternaam? Hoe heet je van de achternaam?
4: Borger.
1: Met de luisteraars gek op, hè, om dat te weten.
0: Nee, die komt op woensdag ook wel eens. Dat is Melissa. Van André.
1: Ja?
0: Ja. Nou. Dat is de dochter van... Ja, hoor.
1: Maak het nou niet te lang.
0: Ja, wie maakt het wel te moeilijk.
4: Ze is hartstikke
1: zenuwachtig. Ze wil nummer aan.
0: Nee, geen nummer 10.
1: Nee, helaas. Niet goed.
4: Oké.
1: Yo. Boer Warmelink, je bent er weer doorgekomen, jongen. Zeg het eens.
5: Nummer 1.
1: Nee. Niet goed.
5: Nou.
1: Yo. Dit is weer de Family Raamsman, hè?
0: Ja, inmiddels ken je die nummers in de kop, denk ik.
1: Toch of niet? Family Raamsman? Hallo?
0: Hallo?
4: Ja, hallo.
0: Hallo. Zeg met de radio.
4: Nummer 1.
1: Nee, is net ook al
0: gezegd. Net al best.
1: Helaas, niet goed. Helaas.
0: Ta-pa-pam-pa-da. Ja, ik ga zo maar zingen. Dus luisteraars, 0633-14-8686 is de hotline.
1: Hij mag er toch wel met gemak een...
0: Ja, voor mij.
1: Maar
0: die firma Raamsman aan de andere kant van de grote weg, die is wel hongerig door. Dat valt me wel op.
1: Die honger. Die hebben
0: harde werk, denk ik.
1: Heel weinig koeien in de
0: Heel weinig koeien. Ja, die liggen hier op de barbecue. Dus luisteraars, 0633-14-8686. Ik zal zeggen, bel deze kant eens hem op, hè, voor de grandioze, complete barbecue.
1: We hebben eigenlijk bijna alle nummers al gehad, hè, onder de 15. Dus
0: nou,
1: komt-ie
0: weer.
1: Ja, Jelme Blo, goedemiddag.
6: Ja, goeiedag. He.
1: Zeg het eens, jongen.
6: Nummertje 5.
1: Oh, verdikke. Je bent wel mirakels warm, maar dat is niet goed.
6: Tomma.
0: Warm, maar toch koud.
6: Yo.
1: Hey, tjoe. Volgende, komt-ie.
0: Hallo.
1: Hulsebazien, goeiedag weer.
7: Mag nog een keer, 14.
1: Je mag nog één keer, maar 14 is kaas niet goed, jongen.
7: Godverdomme,
1: hold hem bij die netjes.
0: Je bent wel op de radio, hè.
7: Goede luister.
1: Yo!
0: Hallo?
1: Komt-ie? Ja, goedemiddag.
8: Ja, met Dennis.
0: Dennis!
1: Dennis, goeiedag, zeg het eens.
8: Nummer 4.
1: Ook niet goed.
0: Nee.
1: Was steeds dichter in de buurt.
0: Ja, we zitten wel oorig in de goede hoek.
1: Dat doen we, klein beetje, hè?
0: Luister, als je zingen, doorproberen, hè? 06-3314-8686. Hier, ons lastje gooide ze hem de beuk erin, hè?
1: En wat denk je dan?
0: Ah, lekker man. Ik doe gewoon die microfoon ze hem dicht en gewoon even genieten van de muziek. Ik zeg net dat we gaan genieten van de muziek.
1: Ja, en dan belt er weer in, hè?
0: Nou, kom op.
1: Jelme Blo, goeiedag.
9: Hoi.
1: Zeg het eens.
9: Nee.
1: Wat?
9: Nummer?
1: Nog één keer.
9: Nummer 6.
1: Zei je nummer 6? Ja, dat is goed, jongen.
0: Dat is hem. Ja, dat is echt zo.
1: Je bent een prijswinnaar, Jelme.
9: Barbecue.
1: Een dikke, vette prijswinnaar. Maar dan moet je me zometeen eens hem komen op aan hier, hè.
0: Met barbecue. Met de aanhanger of met een bussen, denk ik.
1: Samen met Oeva, met Jos, hè.
9: Goed.
0: Ja?
1: Ja, haal hem zo op hier in Damsholte.
0: Je weet te vinden.
1: Ah, wie hebt zometeen wel in contact. Kom goed, Jelme.
0: Nou, tot straks, hè.
1: Tot straks, Gerber Dim. We doen nog een Boer Warmelink.
0: Hier, Boer Warmelink. Goeiedag, Im.
1: Boer Warmelink, goeiedag.
10: 13.
1: Die vist achter het net, hé. Hey. Is er al uit, joh. Hey.
0: Als ze me missen, dan ben ik vis.
1: Je hebt behoorlijk veel pech vandaag. Het is gebeurd, hij is eruit. Goed luisteraars, hij is eruit, hè. De barbecue met vlees en houtskool en het hele spul en de voetbaltafel. Die wou we bijna vergeten, maar hij is voor Jelme Blo, hè, uit Vilsten, hè.
0: We hebben nog steeds één ding in de verloding eigenlijk, hè?
1: Oh ja, die stal.
0: Die grote wel, Chinese stal die aan de Vennenberg stier.
1: Oh, maar die kan ook wel staan aan een stuwpad in Vilsen. Hey,
0: mijn minuut worden stier, dat is hier maar voor Gier. Wanneer Marco Langekamp?
1: Ja, ik hoor nog weinig van gehoord vandaag.
0: Ja, Marco, maar Marco komt vanavond nog wel, want ik heb zien Berenburg al kloren zet.
1: Drie flesjes, Marco.
0: Oh,
1: hè?
0: Lekker drinken.
1: Maak ze maar in, burgemeester.
0: Lekker drinken.
1: Goed, dan Wim, hij nog een paar reacties.
0: Ja, mag ik dan nou eindelijk de reacties doen? Maar, Wim. King, waar waren we gebleven? Hem de boekhouding meer op orde trekken. In ieder geval, luisteraars, iedereen nog een bijzondere goedemiddag. Is de Beunaars en de Palm hier op de vrijdag. De vaste zomereditie 2026. Dit jaar.
1: Wat is dit dan? Kijk eens op rechts, joh.
0: Ja, dat is Sportivo's. Dat is niet voor ons weggelegd.
10: Oh.
0: Tip.
1: Ah, kijk. Ja, dat doen we.
0: Is dit je tempo genoeg?
1: Ja, er zit een klein beetje vertraging op.
0: Ja, in mijn zuid. Ook even iets van normaal en tot vanavond in de groeskom van Sen Hendricks. Ook Sen luistert mee daar zo. Dus dan ben ik hem voor jou en mooi dat je erbij bent vanavond, hè. Wordt hem gewaardeerd aan deze kant. Wil je nog een plaatje draaien van Weekend voor de Deur en de groeskom van Jelme Blo. Hier, dat is de prijswinnaar, hè, van de barbecue. Ja, ja.
1: Heb jij wel goed, meneer?
0: Ja, die heeft een heel goed weekend voor de deur, hè.
1: Ja, een lekker heel goed weekend. Een vleesvol weekend.
0: Een bol weekend. Die. Willen jullie nog een plaatje draaien van Broesje Huppelkei? En de groeskom van Henkie Schuttert. Ook Henkie de Kantemaaier luistert met. En nog een weer bedankt voor de werkzaamheden van vanmorgen. Loomdrijf Schudden, waarin gewaardeerd deze kant.
1: Hé, donders had lopen die lady van nu. Ik zag hem zo over het zandpad. Die zit misschien zo meteen wel vast in de blubber.
0: Nou, maar Marco die trekt hem zo uit mijn paddy.
1: Marco trekt hem zo uit het zandpad.
0: Hé joh, luisteraars, behoorlijk onneuzel hier vandaag, hè, zo je hoort. En voor reacties nog steeds 06-3314-8686. Dan gaat hem machtig mooi zo vandaag. Is natuurlijk wel verdoerd hier, waarin gewaardeerd deze kant.
1: Ja, Wimpie, je kunt zo deur, joh.
0: Ja, ik ga zo deur. ETA 1800, zeggen onze Marcus.
1: Marcus van Ringen vanuit de Moonlight Suite. Bijna, hè, vanuit de Moonlight Suite.
0: Ja, Marcus, die neemt zijn eigen tentje mee. Hè. Die gaat zijn tentje opzetten met de Lady Nienke. En hij zegt, tot straks, hè.
1: Hij neemt de tent van Nienke mee.
0: Hij neemt de tent mee. Ja, ik bekijk maar hoe het zegt. Fijne plaatjes, toppers. En de groetjes komt van Pim Campus. Ook Pimmetje luister met.
1: Hey, Pimmy. Pim, die stond nog in de file vanmiddag, volgens mij.
0: Pim stond in de file.
1: Maar die wil vanavond nog wel komen. Nou, drinken,
0: ik zal in ieder geval zeggen, tot vanavond, hè. Zo wil je graag nog even, wij zijn de slijpers van Parijs draaien. En de groeis komt van Jordin Ispeert uit Dedersvaart.
1: Jordin, luister eens allemaal daar, plaatjes en voor jou, meneer. Blijf erbij.
0: En wie zoekt hem alleen maar op, hè?
1: Hij rammelt mijn deur, niet?
0: Ja, hij blijft mijn deur pingelen, joh.
1: Luisteraars, er wordt hem monstermooi gereageerd vandaag de hele dag al. Dat doet voor natuurlijk 06 en dan 3314 en dan 8686. Doe maar niet zo gek, joh.
0: Ja, ik ben hartstikke gek.
1: Oh.
0: Oké, Bernhard uit Hogeveen, ja, nummer 10 zeggen, maar hij is te laat, hè. Hij vist achter het net.
1: Bernhard, die vist weer achter het...
0: Bernhard is weer te trouw.
1: Achter het glas.
0: En dan kun je Drenthe, hoor, niet?
1: Ja.
0: Ah, ah, kan niks aan doen.
1: Dat duurt wel langer met de verbinding.
0: Dat bedoel ik, dat ging niet zo hard als hier. Maar we moesten een plaatje draaien van geen sloten diep. Dat kunnen we ook even voor elkaar. Bernhard, in ieder geval, luister mee aan die kant. Mooi dat jij er ook weer bij bent. Wat gewaardeerd aan deze kant. Pam, pam, pam.
1: Ook zijn ze vandaag een zeer speciaal voor Veerle, hè. Veerle is druk aan het gokken alweer.
0: Ja, jongen. Wie heb je een café? Wie heb je een casino? Het is alles in één, hè? Tiri-ti-ti. Heb je ook nog wat aan, Lars?
1: Nee, ik heb weinig. Ik heb net...
0: Je weinig, ja, dat klopt.
1: Ik heb net die hele belshow gedaan, hè?
0: Oh.
1: Dus, nou ben jij weer aan de beurt.
0: Pam. Zo was het nog even goed in Limmelenveld. En tot vanavond. De groetjes komen van Gili. Ook Gili door zijn luister met Olle Schoffelaar. En ik zie hoe vanavond wel verschijnen. Ze gaan ze ook nog even in de ronde voor de firma Gambling door in Nijkerkveen. En tot vanavond.
1: Luister mee daar, Jeffrey. De rest van de meute dus.
0: Mooi dat jullie er ook bij zijn. En tot vanavond natuurlijk. Prapapam. Ook Marcus nogmaals bedankt. En tot zo, hè. Hij is onderweg, hè.
1: Is hij onderweg, ja?
0: Oh, ja, tenminste. Ik zie dat in de auto zitten. Dat leek me geen vrachtwagen.
1: Of staat hij voor de brug? Voor de open brug?
0: Nee, hij is onderweg, hè. Ons Marcus.
1: Oké. Okay.
0: Ons Marcus.
1: Ja, dat kan gebeuren, hè. Heftie man, hè.
0: Heftie man, hè.
1: Doe er nog eens een paar.
0: Marcus, tot zo. En... luister mee, hè.
1: Ik moet nog even een instrumentaaltje klaarzetten, man. Die loopt weer veel te langzaam, hè.
0: Ik ben zo traag, joh. Zo traag. Ik ben ook geen 20 meer.
1: Ja, de luisteraars die bidden met gemak maar een keer klaar met, hoor.
0: Hé, joh. Luisteraars 06-3314-8686. Beunaars en de Palm hier op de vrijdag. En maken ze een mooie show van zo met elkaar, hè.
1: Een dagje onneuzele radio, hè. Zo een keertje, gewoon omdat het kan, hè.
0: Kun je nog even het lied van Dedersvaart draaien. Ook Jordi en uw Dedersvaart nogmaals bedankt. Zult plekje erin bij zoeken een buk voor Magander. Ha, Palm, ontvangst goed in de Unimog via de stream in Paaslo.
1: Cowbat Frankie, daar moet hem in.
0: Mag ik een berichtje opmaken of niet?
1: Ik zeg niks.
0: Draai maar in vrachtwagen gek van Henk Wijngaard. Nou, en hoe heet de groetende?
1: Cowbat Frankie, hè?
0: Goed gedaan, Lars. Dan gaan we in ieder geval van elkaar.
1: Luister, gezellig middag, Frankie.
0: Lars, die druk plaatje met de neus aan. Kom goed, hè?
1: Aan de brandweg.
0: Doe maar een mooi plaatje van Jovink voor de firma Raasman. Ook Michael nogmaals bedankt. Hij donders druk aan straat, hè? Zie je dat?
1: Die vissen ook achter net, hè?
0: Ja, hij is hartstikke druk. Ja. Hij is hartstikke dorstig vanavond.
1: Ja.
0: En tot vanavond heb ik begrepen, hè? Yep, pam, pam. Ze gaan de plekjes ook nog steeds in de ronde van de jongens daar in Limleveld. Bij de Postiecentrum Limleveld. En blijft erbij, hè? De hele dag al zo. Wat gewaardeerd deze kans.
1: We gaan een blaadje vragen nog steeds met speciale groet richting Nieuw-Leuzen, richting Oma, Bernadette en richting Sarah en Sophie. Luisteren ze allemaal mee daar. Let ook eens allebei, hè? Plaatjes zijn voor jullie daar. Zet de radio maar eens in. Lekker hard, hè? Lekker dansen daar. Altijd goed, hè? Ook Wim de Oldenbeurna's. Wat kiek je zagrijnig.
0: Ja, zo doe.
1: De hele dag al, hè?
0: Hey, jong. Nee, night best, hè?
1: Ook zijn de blaadje vragen voor de vakantieman, hè? Voor Billy.
0: Ons Bilsbar, de collega van de woensdag, hè?
1: Ja, ja, vakantie, hè?
0: Ja, daar ben ik best wel jaloers op, eigenlijk.
1: Hé, hey, joh.
0: En je ook wel, niet?
1: Ja, ik ook wel, ja. Ja,
0: geloof ik. Hé, hey, joh. Luisteraars, Beunas en de Palm hier, zomereditie 2026. En ik zou zeggen, wat bijzonder mooi gereageerd. En blijf er ook vooral doen, hè? 06-3314-8686. Voor de reacties aan deze kant.
1: De ook, Lady Henkie Schudder, hè?
0: Hey, ja, hoi, jong, jong. Ook Tuntje, de collega door in Heinoluster met. En tot vanavond. Inmiddels aan de vrijdagmiddagborrel, denk ik. En ik zie u vanavond wel verschijnen, vakman. Soort dag heren. Onze Siem wil graag klassegoed te passen van Jovink horen. Groetjes de luisteraars Siem, Gijs en Hanneke Schuddert. Kijk, dat noem ik nu de echte Schudderts, hè?
1: Ja, zonder Henkie, hè?
0: Zonder Henkie. Het is gewoon veel beter om naar te luisteren zo en hem te lezen.
1: En een plaatje, daar hebben we eruit, maar daar draaien nee, we zeer speciaal nog een keer voor.
0: Speciaal voor de senior, de junior schudder, hè?
1: Als Henkie erbij stond als naam, dan natuurlijk ja. Niet het, hoor.
0: Nee, Henkie pakt wie van allemaal weer aan. Ja. In ieder geval luister mee met elkaar in die locatie van Ommen en ze brengen hem speciaal voor jullie.
1: Wimpy, wie gaat verder met de plaatjes? Lekker
0: speciaal. Hem speciaal voor Siem, voor Gijs en voor Hanneke, hè?
1: Zullen we dat doen? Bezig ver, of...
0: Jorin, groetjes terug, hè. Goed luisteraars, Beunas en de Palm hier. 06-3314-8686. Wat bijzonder mooi gereageerd. En dat doet voor... Niet.
1: Dat doet voor...
0: Vreet dit ding niet op, joh.
1: Vandaag met de onneuzele zomereditie.
0: Hé, jongen?
1: Ja, lekker, jong.
0: Hey,
1: luisteraars, de grote race komt eraan. Goedemiddag.
0: Ajus. Ah,

0: Beuna's en de Palm nog steeds hier. 06-3314-8686. En zoals de volgende plaat nog even speciaal voor Siem, Gijs en Hanneke. De echte strijders van de firma Schutterd. In ieder geval luister mee met elkaar in om. En hij is voor jullie, hè?
1: Ja, moet je me goed doen, hè?

0: ze met elkaar.
1: Ja!
0: Kennen jullie allemaal de klompendans? Doe je linkervoet naar voor en zet je voet weer terug. Maak een schaatsbeweging met je handen op je rug. Stampen, stampen, stampen met je klompen op de grond. Pak elkaar eens bij de armen.

Ja, luisteraars, het WK voetbal is ook hier in de studio begonnen. Hè? Wimpy de Beunaas tegen de Pilsjesbar Radio, hè? Oftewel de woensdag battle editie. Op de tafel, voetbaltafel, gewonnen door Jelmer Blo, hè? Dus die neemt hem straks mee. Hè? Luisteraars, je bent nog steeds in verbonden met de Palm en de Beunaas hier. Met de onnozele zomereditie 2026. Hier bij Vechtal.nl. Luisteraars 06 en dan 3314-8686. Dus het volgende plaatje. Zeer speciaal voor Josje daar op de Vlierhoek. Luister maar eens even gezellig mee. En tot vanavond, hè. Ja, die fietser van nu, die kent heel slecht de terugweg, hè. Maar ja, heb jij weer, hè. Luister eens allemaal een keer, hoor.

0: aflevering 2433.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal ligt. Maar Kruij doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goede techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Joling. Joling naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot lopende combinatie. De Jong dan naar Ter Horst. En Ter Horst met een briljante dieptepaas. Op de mee naar voren gekomen Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp wordt er heel van mee aangevallen door die Kruij. Maar hij blijft nog in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar.

is het zover. Mijn visje mag afzwemmen voor een zwemdiploma B. Maar, ja, ik had het kunnen weten.

wielen, ik ken het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn zielen. Het is fijn om een trucker te zijn. Ik ben een vrachtwagen gek, ik ben geboren in een mek. Ik ken het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn zielen. Het is fijn.

Ik ben geboren in een nek, in het zuizen van mijn wielen. Dat is voedsel voor mijn ziel en het is fijn om een trucker te zijn. Ik ben een vrachtwagen gek, ik ben geboren in een nek, in het zuizen van mijn wielen. Dat is voedsel voor mijn ziel en het is fijn.

Ik ben geboren in een mek, in het zuizen van mijn wielen. Dat is voedsel voor mijn zielen, het is fijn om een drukker te zijn. Ik ben een vrachtwagen gek, ik ben geboren in een mek, in het zuizen van mijn wielen. Dat is voedsel voor mijn zielen, het is fijn

De wereld is toch van ons allemaal, hè? Maar vandaag alleen van de Beunaars en de Palm en onze vaste luisteraars, hè? Luisteraars, Beunaars en de Palm hier met de zomereditie 2026. En voor reacties nog steeds telefoonnummer 3314 en die 86 en die 86. En wie dit ook heeft gedaan is Henkie Schuddert, maar inmiddels ook mijn schoonmoeders door in Heino, hè? Jongens, luister allebei mee in Ommen en in Heino en hij komt voor jullie, hè?

0: Hallo, 1, 2.
1: Ben jij, Connie?
2: Ja, doe ik ook wel. Luisteraars, deze was MCS speciaal voor de Family Hogemanda vanaf het Ommeland. Luister eens allemaal mee vanavond. Luisteraars, je bent nog steeds helemaal afgestemd op de Palm en de Beuna's. Met de vrijdagavond zomereditie inmiddels hier bij Vechtal NL met het nummer 06 en dan 3314. Dan 8686. Dit is een vol blaadje voor William Holsappel. Luisteraars, duurt hem hoor. We moeten even helemaal naar de andere kant van de studio lopen, hè. Hamt er ook maar bij die over, hè?

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim 1000 miljard dollar. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
2: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
1: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
3: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
1: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full service schuttingbouwer.

0: uitrust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

Hallo, Rutte. Luisteraars en heuren, ik ben een lekker blaadje hier van Wolkenvrij bij de Palmen en de Beuna's. Het is de vrijdagavond editie, de zomereditie 2026. Als even niet met het nummertje 06 en dan 3314-8686. Wordt nog steeds in Monstermoor gereageerd, die je doet uiteraard voor. En we rekken even weer naar rechts hier. En ze hebben een plaatje aan van de Nachtvlinders met waarom. Neem ze eerst met jou voor Jan de Kruidleman. En luister gezellig midden, hè, in de truck bij Zwolle. En luister mee.

mijn rustplaats stond een blondje en die wilde naar Madrid. Omdat het op mijn route lag, gaf ik dat kind een lift. Ik dacht, misschien valt het wel mee als ik maar heel druk praat.

0: En speciaal voor onze boer Warmelink, hè? Alias de burgemeester, toch? Laatst niet?
1: Ja, en hij vist wel achter het net.
0: En hij vist wel achter het net, hè? In ieder geval, boer Warmelink, luister mee en hij is voor jou, hè?

0: Ja, de luisteraars, ik wens u allemaal nog een bijzonder goede avond deze vrijdagavond. Is nog steeds in de onheuselen zomereditie 2026 van de Beuna's en de Palm. Als in, met inmiddels ons barvrouwtje Lassie, hè?
1: Ja, ik ben er wel.
0: Ja, dit toch?
2: Hallo.
0: Nee, ik hoor u niet.
3: Oh, hallo?
0: Ja. Ja, dat is niet best, hè?
3: En dit waar?
0: Ja, dat wil ze niet hoor.
3: Wie bent u maar?
0: Dus de luisteraars, ik wens iedereen een bijzonder goede avond.
3: Zo, hem iets harder.
0: Ja, dan kun je het wel beter hoor.
3: Ja, dat gaat niet zo goed hoor.
0: Maar niemand wil jou hoor.
3: Nee, dat is sowieso waar. En toch hebben we nog luisteraars.
0: Ja, niet best hè. Luisteraars, voor de reacties, telefoonnummer nog steeds 063314 en die 86 en die 86.
3: 06 en dan 3314 en dan 8686.
0: En ik zou zeggen, wacht er nog eens in mijn kwartje aan hè, zo vanavond.
3: Doe dat eens even hè.
0: Ik ben zeer benieuwd waar nog geluisterd wordt deze vrijdagavond.
3: Inmiddels zwoele vrijdagavond hier hè. In
0: zwoele.
3: Het is al mooi gezellig hier.
0: Ja, het giet hier van alle nationaliteiten nu hè.
3: Is dat zo?
0: Ja, we hebben...
3: Frieskeland mensen er ook hè.
0: Frieskeland, we hebben half Westers, we hebben...
3: De Gambeling is er ook wel.
0: We hebben van alles hier zo, dat kan alle kanten op. Hessem.
3: Hessem is er ook wel.
0: Noe niet mensen.
3: Sponsors van de prijzen hè.
0: Luisteraars, zou ik het doen, het is al knap gezellig hè.
3: Jouwe.
0: Luisteraars, 063314 8686 is de hotline voor de reacties nog steeds. En ik zou zeggen, laat ons in wat vanochtend werden geluisterd wordt deze vrijdagavond.
3: En dan geeft Wimpie eens de verzoekjes te zenden, maar
0: jongen, doe maar even. Wie gaat ons best eens doen, hè?
3: Ik heb heel netjes geschreven.
0: Ja,
3: dus,
0: wie doet ons best? Graag even een plaatje van Normaal. En de groetjes komt van Guusie Kampman. Guusie Kampman luistert mee.
3: Ja, waar is Guus dan?
0: Ja, dat weet ik niet, maar Guusie zal zo nog een keer komen, denk ik.
3: Hij is er nog niet, hè? Maar Jossie Campus is er wel.
0: Jossie Campus.
3: Paul van Nils, ik moet het nummer van Paul nog even op de zender opnoemen.
0: Oh? Onze vrijgezelle Paul, hè?
3: Ja, die vrouw mag niet.
0: Ja.
3: De aardbeetjes plukken.
0: De pussy magnet.
3: Zal ik er gelijk hem doen?
0: Ja, doe maar gelijk hem.
3: Luisteraars, of eigenlijk voor de vrouwelijke luisteraars, hij is live aanwezig hier, hè? Paul van Nils, de vrouw mag niet. Hij is er gek op, hè? Hij is op zoek naar een heel mooi vrouwtje.
0: Nou,
3: en zijn nummer is 06 en dan 49 66 75 en dan 55. Luisteraars, 06 en dan 49 66 75 55. Dat is hem helemaal, hè? Nummertje van onze aardbeienplukker.
0: En voor de snelle, hoe gaan we dit noemen?
3: Nou, dan doe ik het nog één keer. 06.
0: Dus voor de snelle wip.
3: 49 66 75 en dan 55. Hé, joh. Ik denk dat de vrouwtjes hier zo meteen in de rij staan, hè? Bij de deur van de kid.
0: Ik denk wel, de stelsel is niet aan te slepen, denk ik vanaf.
3: Nee, joh. Joh.
0: Goed luisteraars, weer alle machtige onneuzelen.
3: Netjes, jongens, netjes.
0: Heb je nog een... doe jij trouwens de rest maar in.
3: Wat dan?
0: Ekkel en Kleppie. En de groetjes komen van Jos van de Vlierhoek. Ook Jos hier inmiddels live aan het bakboord. Luister mee.
3: Duimpje omhoog, die man, hè?
0: Een plaatje van... Ekkel en Kleppie is gedraaid en hoop dat ze goed is. Ook Michael Raasman nog een bedankt voor het rammeltje natuurlijk. De vele van vandaag.
3: En Romy is gedraaid met Sandy. Ook is onze slotenduiker live aanwezig. Dani Banani. Dani is er wel.
0: Hachi. Nou, doe ik naar mijn schoffie of niet?
3: Zal ik hem doen?
0: Ja, doe maar. Want ik kan er dan niks van maken wat die leest.
3: Nee, ik heb heel netjes geschreven.
0: Maak er wat van. Doe maar.
3: Hallo. Vanuit... om een goede ontvangst. En we nemen graag een plaatje van... Connie is mijn...
0: Pony?
3: Pony. Lekker man. En de groetjes van de Family Hoogman. Nou, ook de Family Hoogman daar luisteren zelf mee. En blijf erbij daar ook. William Holzappel, luister eens allemaal mee vanavond. Plaatjes zijn voor jou, meneer. Ik heb in mijn plaatje gedraaid van het Uur van de Waarheid. En blijf erbij daar. Ook Suzanne, luister eens allemaal mee daar op het achterveld. We hebben hem mooi gedraaid van mooi werk, hè? Luister eens allemaal mee in die zijde. En jullie hebben de melk er al uit, dacht ik, hè? Bijna, denk ik, hè? Hebben ze de melk eruit?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik ga er vanuit, maar...
3: Dat kan wel, hè? Ja, ziet jullie wel verschijnen straks, hè? Luister maar eens even mee. Het is ook weer genieten hier bij Zolle. Graag mijn plaatje van de Nachtvlinders met Waarom. Groetje van Jan, ook Jan daar. Inmiddels samen met Herman luisteren ze allemaal mee vanavond. En het plaatje is weer gedraaid. En blijf erbij. Ajo.
0: En neem maar in een slokje dorst, hè?
3: Slokje dorst. Ook Michael Raansman, nogmaals dankjewel. Het plaatje is eruit van... ik heb de flessen bier links. En wat was het ook alweer? Normaal, hè?
0: Gewoon met Daldeen, hè?
3: Daldeen, hè? De flessen bier links. En de sigaar rechts. Dat was hem, hè? Ook de luisteraars daar uit Zweden luisteren gezellig mee. Moest een plaatje draaien van... Marco Sorbato, zeer speciaal voor Wim, de Oldenbeunaars, ook in mijn plaatje van Jannes. Voor Jetta, die er maar druk mee is met het eten en drinken, verzorgen. Klopt hè, Jetta? Groetjes van Juliet. Doe hem de groetjes terug, kan maar. Hier, kom. Ja, doe, kom.
0: Zeg het maar.
3: Eén, groetjes terug, doe.
0: Twee.
3: Groetjes.
0: Ja.
2: Groetjes terug.
3: Kijk, is dat mooi dat kan, hè?
0: Echt een zoele radiostem, hè?
3: Alles mag op vrijdag luisteren, hè? Dus.
0: Night best, hè? Zo, laat het zomers maar ween. Het regent hier, lul. Tot zo. Mijn bruid, die lust ermee daarin om. Ik zie u zo al verschijnen. Het is hier droog, hè?
3: Droog, gezellig en warm, hè?
0: Ook Cassie Tensen door op de fiets lust ermee. En ik zie u zo verschijnen.
3: Oké, maar dank voor het draaien van het nummertje. Nog in mijn verzoekje. Doe maar in mijn plaatje van Jannes. Groetjes nogmaals van de familie Hogeman. En succes daar ook. Luister eens allemaal mee, hè? De familie Hogeman. Mooi dat jullie er nog steeds in bij zijn daar. Op de camping. En blijf er ook gezellig bij, hè?
0: Ook Sabrina, onze jinglemaker, luister mee.
3: Die had ook weer een mooie zwoele jingle gemaakt, hè?
0: We hebben weer een zwoele stemmetje hier binnen gekregen. Dat is niet normaal, hè?
3: Ongekend.
0: Onneuzel.
3: Ook gaan de plaatjes van CSM Jazz speciaal richting Willempie daar uit Apeldoorn. En luister gezellig mee. Het plaatje wordt gedraaid van het bananenlied. Gaat Wimpie zo zijn draaien. Drukt hij met de neus aan die man, hè?
0: Hartstikke druk met je.
3: Dat doet er zo meteen.
0: Ook schoonmoeders. Ook schoonmoeders nogmaals in. Bedankt voor het rammeltje natuurlijk. Het plaatje van Bruise Huppelkei is gedraaid. Yeah. En ik hoop dat het zo goed is, hè?
3: Ja, klonk, doe maar. Mooi hoor.
0: Klonk vandaag mooi met de 10 Poolse vrouwen om me heen aardbeien plukken in Limboland. En de ruzie komt van Paul. Paul is er mee.
3: Meneer Paul van Ulst, hè? Die man is zo druk met aardbeien plukken.
0: De blonde bananen plukken maak ik weer
3: gewoon. Oh, je niet voor mogelijk, hè? De witte negen.
0: De witte negen. In ieder geval, Paul, je bent ook in voor jou hier aan de bak te buizen, hè?
3: Ook Harmpie daar, Udensum, luister zelf mee, hè? Hij is al vlakbij die man. Komt steeds dichter bij het draaischouw, hè, Harmpie?
0: Lasse, ik denk dat we stoppen met Plaanderijn. Oh, of met Lon.
3: Nee, nee, ik heb nog een bezoekje, wacht even. Ook een gezellige boel daar bij jullie. En de groetjes hier vanaf de Vlierhoek. En doe maar even een plaatje van Cheerio, hè? Zeer speciaal voor mijn Jossie Kamphuis. En groetjes namens jullie, hè? Ook jullie luisteren zelf mee daar.
0: We staan hier lekker te drinken, hè? Zie die nek van Jos in één keer om het draaien en denk, hey, controle, dit is niet best.
3: We staan hier lekker te drinken.
0: Ja, Jos, zelfs op de radio al zo in de raden.
3: Gaan we doen jullie, hè? Luister zelf mee daar op de Vlierhoek. En blijf erbij. Je ziet Jos vanzelf een keer verschijnen. In welke hoedanigheid, dat weet niemand, maar...
0: Zal ergens in de richting van morgen vroeg ween, denk ik.
3: Het is wel los, hè? Ook graag een mooi plaatje van de Bukkers. En het is het mooiste als je jong bent. Nou, die gaan we ook eens hem draaien. Groetjes nogmaals. Namens Michael Raamsman. Luister eens mee daar. Nou, dat was hem, Wim, hè. We gaan plaat draaien, hè.
0: Ik denk dat die Michael Raamsman sms te veel heeft, of niet?
3: Ja, die heeft zijn bel te goed vandaag inmiddels wel verschoten.
0: Ja, die heeft zijn kruid verschoten.
3: Zijn bel te goed verschoten.
0: Goed, luisteraar. Het gaat weer onneuzel aan toe hier, zoals je gewend bent, hè.
3: Het is alweer behoorlijk gezellig zo, dus daar doe
0: maar
3: ik
0: voor, kunnen mensen wel aan denken op de radio.
3: Wordt mooi gereageerd, de hele dag. Dat doet ook voor. Blijf reageren, hè. 06 en dan 33-14-8686 en... Ik Wimpie in mijn plaatje aan drukken met de neus.
0: Dat doen we. Luisteraars, Beuna's in de Palm, 06-3314-8686. En ik wens iedereen een goede avond, hè. Van Ilaas.
3: Hoor, dat doen we. Goedenavond. Ajus.

Welkom, dit is de Beunhaas FM en Studio Palm FM. De gehele dag live aan de band via vechtdaal.nl. 105.6 FM megahertz in de ether en op vechtdaal.nl. De

Ja, hallo. Hey mama, rock me, hè. De wagon wheel, als hem hier bij de Beuna's en de Palm. Het is al behoorlijk gezellig. Hurry dat, Wim. Hurry, Wim. Luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686 is een nummertje. Is een volle blaadje MCS speciaal voor Roelien daar. Onderweg naar het ziekenhuis in Deventer. Luisteraars allemaal mee en succes met de nachtdienst, hè. We hebben Joving erbij opgezocht. En ook hem de groetjes hier namens Nico, hè. Die man is goed aan het...

0: Nou, Wimpy, wat doen we?
1: Ja, wie doet dat? Wie gaat het gewoon doen, hè?
0: Ja, god, de banduur erin.
1: Kat zonder heuzel, hè? Wat wil je zeggen?
0: Nee, een beetje het galmde, Benny.
1: Mijn juur. Luisteraars, ik wens iedereen nog een bijzondere goedenavond deze vrijdagavond, alias de zaterdagmorgen, hè? Het is alweer zaterdagmorgen. Dus luisteraars, ik wens iedereen een bijzondere goede zaterdagmorgen toe. Het is nog steeds de Beunas en de Palm hier. Wij openen goed was zo vandaag. In de spelde sprakers van die muziek natuurlijk. En we gooien de banduren. Hebben ons Palmpje is de kloor met. De Beunas is de kloor met. En Harpie Gideur hier in het café. Wie maakt een mooi feestje van vanavond. Zoals iedereen kan horen is het nog machtig gezellig hier. En dan blijft er ook nog wel even tot in de late uurtjes. Hè. Luisteraars, ik zou zeggen iedereen bedankt voor de aandacht. En hier Lars. En dan wat te vertellen.
0: Nou, ietsjes dan, ietsjes dan. Luisteraars, de groetjes en tot de wintereditie.
1: De laatste vrijdag van het jaar weer, hè? De laatste normale vrijdag.
0: Ja, juist. 18 december is dat volgens mij, zoiets.
1: Je loopt wel heel ver op de zaak, broer.
0: Ah, joh. Tot later. Luisteraars, de groetjes, dag hoor. Dit was hem, de Palm en de Beunas hier met de zomereditie 2026. En de groetjes, we gaan eruit hier met een heel mooi plaatje van normaal. De beladen van de muzikant. Hambi, die staat hem in. Het is gebeurd, Wim Honey. Dag hoor.
1: Dag hoor. Dus luisteraars, nogmaals iedereen bedankt voor de aandacht. Voor de laatste reacties, het wordt gelezen 06-33-14-86-86. Wij gaan de band uit. Harpie maakt het feestje hier in het café af. Dus we zeggen iedereen haal nog gerust een sappie aan de bar. Bij ons DJ Harpie, hè. Uit Hassem. Harpie uit Hassem, hè. Luisteraars, laatste ligt erop. De beladen van de muzikant. Beunas en de Palm. Iedereen bedankt voor de aandacht. En tot de volgende keer. Ajus. Harpie, start hem in, hè.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Hallo, ik loop naar de collecte voor het siliconen rammenfonds. Wil je nog wat in mijn busje gooien? Ze vroegen in de bussen van Bartpak. Maar ja, Bartpak zegt je bus op. Zeg, zal in binnen kijken, ik wil nog wat dollars hebben. En het duurde even en ik stond er dan voor de deur te wachten. En in één keer begon het te regenen, jongens. Heel verschrikkelijk, wat een zeker nat. Komt ze nog mee toe en ze zegt van, op een natte worden. Zeg, ja, dat is meestal in de regen staan, dat was nat. Zeg, kom maar naar binnen, jongen, voor een kopje thee. Ik kwam er binnen. Gingen ze op het waterbeddeling, wat ze in de camera staan. Met die mooie grote punt naar de zolder toe. En ze zegt, wat dacht je ervan? En ik zo'n neusblak was, wel van. En ze greep me en ze trok me naar toe en ze zegt, van nou maar het gebeuren. Ik zeg, hou hem, die is goed uit. Ik het hemd uit, de schoen uit, de klompen uit, de boezeroen uit. Ik zou net de onderbroek laten zaken, komt Tommy Lee eraan. Ze zegt, wat moet je hier? Ja, ik ben aan collecteren voor het siliconen rampenfonds.

Ik kreeg een por in de roggen van mijn vrouwen. Die zegt, lawaai, het gek. Het is een wekker, iemand in de Scania een vrachtwagen maken, idioot. Ik zette mijn been buiten bedden op het kolde zeil. En ik denk nog eentje bij mezelf.

Geluk is soms de zorg waarvoor je leeft. Geluk is soms gelukkig zijn met morgen. Geluk is